0: Dan is dat wel een gevoel. Dus bij jou is het hitter. Want dat gaan we zo de melding al heen zo. Om zo'n rustman 2 graden uit. Dan zeg ik dat ook bij jou.
1: Ah, en Draia, ja, dat doe je wel. En Draia liep je daar van, ja.
0: Ah,
1: zo pak ik.